0: Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen.
3: Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark 't Hereneind in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte, na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte, na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark het Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linde via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op Den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af, al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeszauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestarte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. Dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark het Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

sky.

Davies on the Road Again, Manfred Mann's Earth Band hier op OSR. Ook Gloria nog met Van Morrison en John Lee Hooker. We gaan naar het archiefnieuws van mei. Kijken we eerst naar 1976. De eerste vrouwelijke piloot bij de KLM krijgt haar vleugels, oftewel ze mag gaan vliegen. In 1986 bij een aanval op een politiebureau in Den Haag raakt een agent gewond. En Europol wordt in 1996 officieel opgericht met het hoofdkantoor in Den Haag. En de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in mei 1976 de proloog van de Ronde van Frankrijk? Antwoord zometeen.

0: Your Love Still Brings Me To My Knees, nummer van Marcia Hines. En het was Gerry Kneteman die in mei 1976 de proloog van de Ronde van Frankrijk won. Wist hij het antwoord? Zo niet, morgen weer.
1: De

Sacanagem!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: gezin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker. Klaar.

0: Douwe Bob, welkom to Outcast Town hier op OSR. En dan weer twee nummers, dit keer hele oude van de Casuals. Toy Straks en we beginnen met Jessamine.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1.
2: 2 van 1.

Casuals, twee keer Europo, zijn 920 en 2 van 1. Morgen zit er uiteraard weer een andere band of artiest in dit item. En wie, dat gaan we straks bepalen na het programma. We gaan naar Volendam, maar weer eens een keer met de Cats. En rock'n'roll. I can still

0: van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

0: Nou, de headlines hoorde je Deep Purple en als laatste ook Doe Maar Nog. We gaan weer naar onze top 1000.
1: Top 1000.
0: En daarin vandaag de Mavericks, Dance the Night Away, nummer uit 1998, wat je vaak hoort hier bij ons. De Mavericks namen dit nummer op in een studio in Nashville. De bandleider Raoul Malo schreef de tekst over een avond uit dansen. Het nummer bevat een steelgitaar gespeeld door Eddie Perez. De plaat werd een hit in Europa en in Australië.

Hey, you, de Rocksteady Crew. Rocksteady Crew was ook de naam van de band. En dit was Klaarwakker voor vandaag. Heel graag weer tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. Dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
3: Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen.
4: Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920, Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: erg leuk. Deentjes uit de jaren 60 hoor je hier ook op OSR 920. Christian Zepeders en de Pied Piper. Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Goedemorgen, van harte welkom. Ach, wat was het nog heet gisteren. Wat was het nog heet. Vandaag wordt het iets minder, maar het wordt nog een heerlijke, heerlijke dag vandaag. Forum voor Democratie weigert ondanks immense druk van de Kamer afstand te nemen van extreem rechts gedachtegoed. En een Franse televisiezender krijgt klachten omdat de weerkaarten te rood zouden zijn. Ja, dat krijg je van die hitte natuurlijk. Tot om 12 uur muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender, het komt er allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Vandaag wordt het minder heet dan de voorgaande dagen, maar nog steeds is het zomers warm, 25 of 26 graden. Daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Tijdens de ochtend komen wolkenvelden voor en in de loop van de middag is het weer zon overgoten. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond de 9 graden. Donderdag en vrijdag blijft het droog en zondag. Donderdag wordt het een graad of 27 en vrijdag 8. Dan staan er weer tropische temperaturen op het programma.
1: Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. Dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente. Namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en de Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Rio.
1: Vandaag wordt het minder heet dan de voorgaande dagen, maar nog steeds wordt het zomers warm. 25 of 26 graden, begonnen met mooie kanten. Jekke, jekke. Goedemorgen!

0: Gagar.
1: Ja. Honey Buzz, I Can't Let Maggie Go. En de Rock and Roll van Live en When Dolphins Cry. Tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Kom, sta op. Je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit. Dat begrijp je toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Nou, de vraag is, wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik of wij allebei? Het wordt koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je me kocht. Te veel rood op je lippen. En je zei nog, val me niet lastig. Maar ik zag het wel. Die verleidelijke blik in je ogen. Ik had je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe. Je wilt wat van me. Iedereen weet dat we vanaf nu bij elkaar horen. Ik hoor ze zelfs. Ze zoeken je. Ze komen je halen. Ze willen je van me afpakken, maar ze gaan je niet vinden. Niemand zal je vinden. Je bent hier. Je bent van mij.
5: Hier volgt een ingelaste nieuwsuitzending. In de laatste maanden is het aantal vermiste personen dramatisch gestegen. Het laatste incident is volgens de politie een wel heel tragisch geval. Het gaat om een 19-jarig meisje dat 2 weken geleden voor het laatst is gezien. De politie sluit niet uit dat het hier om een misdrijf gaat.
4: Meisje, hou nou maar eens op met dromen. Word wakker. Het leven is geen droom. Het leven is keiharde werkelijkheid. Zo'n klein, eenzaam meisje in een koude wereld. Verdwaald in de nacht en te weerloos om zich te verzetten. Dus, meisje, geef het maar op. Er is iemand die je nodig heeft.

We schrijven alweer 1988, zo lang is het geleden. We Papa Girl Rappers en We Rule Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown. Tijd voor de zomer met de Beach Boys. I Can Hear Music.

jaren 10. En het is nu een beetje stil rondom deze man, Jack Johnson. Die plaat eerder Good People, Beach Boys, and I Can Hear Music. Zo denk ik de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Rockabilly met Brian Setzer en The Stray Cats, Runaway Boys.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm. 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond. Regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente, namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en De Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel.
4: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Heb je dat ook met dit weer, dat je alle mensen ziet lachen? Ah, het is er ook weer voor. Shanice en I love your smile.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag wordt het wel wat minder warm dan de voorgaande dagen, maar nog steeds 25, 26 graden. Aanstaande weekend, vanaf vrijdag, is het weer tropisch warm. OSR 920. Let's go to San Francisco. Ik ben er één keer geweest met de motor. Mooi. Flowerpot Man op OSR 920.

oliebol uit Nederland van de jaren 70. Johnny Kaagman, Earth on Fire, Maybe Tomorrow. Maybe Tonight, Patti LaBelle en Please Release Me. OSR 920 met Super Heavy en met Mick Jagger. Now

There's a party voor Jen Barkin en Serge Gainsbourg. Het was een verboden plaat destijds. Je t'aime, de moi non plus. 27 mei. Het is vandaag de internationale dag van de otter. Het is de internationale dag van het Atlantische bos. En het is de internationale dag van de spoedeisende geneeskunde.

No Milk Today, Jimmy Cliff en Reggae Night. 27 mei, maar dan in 1937. De Golden Gate Brug in San Francisco die wordt geopend. De brug die de baai van San Francisco overspant is op dat moment met zijn 2,7 kilometer de langste hangbrug ter wereld. De stalen kabels waaraan de brug hangt hebben een doorsnede van 90 centimeter. Het bouwwerk wordt een wonder van techniek genoemd. Op de eerste dag steken er 200.000 mensen de brug over.

de zomer, de zon, de temperatuur, heerlijk, jazeker. Ricky Martin en Living La Vida Loca, XTC en Making Plans for Nigel. Uit de jaren 80, vergeten plaatje. Zo direct naar het nieuws, niet vergeten, hij is er nog steeds hoor. Leo van de Boom, hij neemt je mee tot 2 uur vanmiddag. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Leuke dag nog, spreek je morgen weer. De Maisonette als laatste.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jette stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jette een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jette eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het Ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den

0: in.
1: Die Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Het is de eerste plaat op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag. De heer Zaagmans heeft het pand verlaten met aan zijn hand Ben van Riel. Maar die is er morgen vroeg weer om 9 uur. Ik ben bij je tot aan 2 uur. Dit is Broodje Zerm, muziek tijdens de lunch met nu een hit van de vaderlandse formatie, The Pilgrims. Goedemiddag. Oh.

zojuist Joe Zeswa, Shotgun. En dan deze hit van Peter Allen, I Go To Rio. Ja, voor het mooie weer ga je vaak weg. Maar dat hoef je in dit geval niet te doen. Vandaag een beetje bijkomen naar die hitte van gisteren. En dan is het morgen weer volop bak. Verder met Disturbed.

Ja, ze is toch wel de zus van Michael Jackson. LaToya heet ze. En If You Feel the Funk, een beetje funk op de radio op deze woensdagmiddag. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws van deze dag. Erbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog een plaat van een hele tijd geleden. The Carpenters op OSN 920. Dit is Sweet, Sweet Smile. Yo.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het Ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Inmiddels heeft hij meer hitsuccessen op zijn naam in Nederland als zijn vader Julio. Enrique Iglesias op OS 920 Hero. Broodje was er, muziek tijdens de lunch. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. En geniet ook van deze plaat van Duran Duran uit de jaren 80. Union of the Snake.

De wet van Iggy Pop, bijgestaan door Kate Pearson. En deze dame die kennen we van de formatie B-52's. Je hoorde Candy, daarvoor Neil Christian van een tijd geleden. En That's Nice. En verder met de razendpopulaire Harry Styles, momenteel in Nederland. Dit is een nieuwe single, American Girls.

Verloren zijn 9-2-0. We zijn niet te stoppen. Clint Eastwood en de General Saint was dat. Zometeen het nieuws. En het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna deel 2 van Brocho. Zeg wat mij betreft graag tot zo. En de laatste dit uur is een Franstalige hit. Dit is Alizé. Dit is Moi Lolita. Moi, je...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren te laat zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente. Namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en De Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.

heerlijke zonnige klanken aan het begin van deel 2 van Broodje OSR op deze woensdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij en die boterham gaan we weer lekker beleggen met heerlijke, licht verteerbare muziek. Spanish Troll was dat van Ming DeVille met de zanger Willy DeVille, die helaas ons is ontvallen. Maar de herinnering blijft. Zometeen Dara, de winnares van het Eurosong Festival. Die plaat wordt steeds mooier naarmate die voorbij komt hier boven zijn 920. Daarvoor Knocking on Heaven's Door, een prachtige uitvoering van Randy Crawford, Eric Clapton en David Sanborn. Goedemiddag.

Ik heb eigenlijk helemaal niets met het Eurosong Festival al jaren niet. Maar ik moet zeggen, dit is toch wel een hele mooie winnares. Dara, het zou zomaar eens de zomerrit van dit jaar kunnen worden. De plaat Banga Ranga, hou hem in de gaten. De nummer 1 dus van het Eurosong Festival. Zometeen muziek van Blondie, Presence Dear. Dat is onderweg daarvoor een beetje feest op de radio. Dat doen we met onze eigen René Vroger.

We maakten begin jaren 80 kennis met deze band uit San Francisco. De Boys Town Gang, Ain't No Mountain High Enough. En even daarna hadden ze nummer 1 hit te pakken met Can't Take My Eyes Off You. En dat was een oude van Frankie Valli destijds. Wel nummer 1 in Nederland. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws, daarvoor nog Passenger.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Lekker zo'n broodje OSR.

Wat een heerlijke stem heeft deze man, Ralph McTell. Was dat een beetje het rustpunt tijdens broodje over zeggen deze woensdagmiddag. Je hoorde de Streets of London. Zo meteen gaan we naar Volendam. Dat doen we met Mel in the Vintage Future. Daarvoor Meatloaf.

Ja, niet alleen de lekkerste paling komt uit Volendam, maar ook heerlijke muziek. Mel in the Vintage Future and the Love Train. We rennen de jaren 70. Lekker een beetje disco op deze woensdagmiddag met de Gibson Brothers. Yeah!

Don Omar, bijgestaan door Luzenzo en Danza Conduro. Een heerlijke zomerrit van nog niet zo lang geleden. Daarvoor Justin de Wild. En dat is de grootste Nederlandstalige hit van dit moment in Nederland. En cheerio! Dat was mijn aandeel voor deze woensdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur is dat met Peter Derks en Martin Huijvers. OSR de middag. Maak er nog een mooie dag van. En morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. De laatste, de Coming Arts.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente, namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en de Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.
7: Now tell me how we spoil the fun. And why our love is upside down.

0: Over de maand is het alweer 11 jaar geleden dat hij overleed. T. Lau van de band The Scene, een van de klassiekers, Open. Daarvoor geloofde Steve Allen en Letter From My Heart. Hartelijk goedemiddag en welkom op alweer woensdag vandaag. Het is 27 mei, OSR in de middag. En ik ben bij je tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

De zogeheten Philadelphia Soul van de Stylistics. Can't give you anything but my love. Ozer in de middag. Welkom bij de show. Leuk dat je luistert. We hebben klaarstaan nog Lana Richie, You Are. En Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ook zometeen na deze van de Morgan Wallen. Love Somebody.

Little Skillet en Sweet Home Alabama. En deze band werd in 1977 ontbonden nadat een vliegtuig waarin alle bandleden zaten verongelukte. En 3 bandleden het leven lieten, onder andere de zanger die kwam om het leven. En daardoor werd besloten dat ze niet langer doorgingen met de band Lynyrd Skynyrd. Ja, tragisch. OSR 9-2-0. Ik heb nog klaarstaan zo meteen Samantha Mumba en I'm Right Here. En ook nog een weerbericht in het vooruitzicht. Eerst is dit muziek van eigen bodem, Anouk en Nobody's Wife.

Samantha Mumba en Amwite hier en jij daar aan de andere kant. Kijken we dan nog even naar het weer. Ja, gelukkig is het lang niet zo warm als de afgelopen dagen. En de zon die laat zich wel nog heel veel zien vandaag. Ook al trekken we wel wat sluierwolken over. Het blijft droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het in deze regio tot vanmiddag nog wel 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder bij een minima rond de 9 graden. Morgen donderdag en vrijdag, dan blijft het ook droog en zonnig. En donderdag wordt het een graadje of 27. En vrijdag, dan staan er weer tropische temperaturen op het programma.

Het was even zoeken in de stoffige archieven van OSN 920. Maar toch gevonden deze uit de jaren 60. Waar de Weaves, Shadow Vandellas en Dancing in the Street. En ik ken het ook nog misschien van Mick Jagger en David Bowie. Ja, nieuwe muziek nu van Tino Martin op de radio. Zijn nieuwe single Jong en Dom.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Sanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente, namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en De Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark het Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte, na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

0: talk about it.
1: Milky Chance en Stolen Dance. En even daarvoor hadden we Queen and You're My Best Friend. En ja, hopelijk ben jij ook onze vriendje van de radio. Hoe zeg, in de middag welkom bij alweer het tweede uur. Met zometeen nog een iets onbekendere van Elvis Presley. Na deze van Elvis Presley.

Elvis Presley en She's Not You. Zometeen hier verderop nog Greenfield & Cook, Easy Boy en Benson Boone met het mooie Mystical Magical. Beide platen zijn onderweg. Eerst nu tijd voor een stukje gitaarrock op de radio bij Ozer Killing Joke. Dit is A Love Like Blood.

Greenfield en Cook en Easy Boy. Het is volop zomer in Nederland, hoewel de echte zomer nog van start moet gaan. 21 juni gaat dat beginnen. En ja, vrijdag dan wordt het opnieuw tropisch warm met temperaturen die kunnen oplopen tot 32 graden aankomende vrijdag. Onderweg Shakira en Zoo na deze van Project Uno.

Shakira en Zoo. Was er 920. Wanna Keating Loving Each Day, hoor je zo meteen. En Charles Aznavour, The Old Fashioned Way. Eerst uw tijd voor Gary Moore. Dit is Empty Rooms.

Franse zanger. Hij verkocht wereldwijd zo'n 180 miljoen platen wereldwijd. Zometeen nog Billy J. Kramer en de Dakotas. Do you want to know a secret? Zou je naar deze van Carol Emerald. Tangled up. Op pauze.

Bon Jovi en Always. Ik dank jou voor luisteren. Zometeen na 4 uur. Dan deel 2 van Oze in de middag met Martin Huibers. Mooie woensdag en graag tot morgen maar weer. Nu nog Roy Orbison. She's a mystery to me.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Danielle Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond. Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Rondom de Dag van het Nationaal Park is een uitgelezen kans om de soortenrijkdom van Nationaal Park De Peel in Gemert-Bakel te ontdekken. Dit jaar viert men de Dag van het Nationaal Park met een soortenchallenge. Gedurende de hele maand mei en juni worden bezoekers opgeroepen zoveel mogelijk soorten dieren en planten te vinden en te tellen. Denk aan grote grazers, maar ook aan de kleinste bloemetjes en beestjes. Alle vondsten, doorgegeven via Ops Identify of waarneming.nl, tellen mee. Gezamenlijk tonen deze waarnemingen de natuurlijke rijkdom van de nationale parken, met waardevolle informatie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

0: Honey in the Sky is misschien wel een van de meest persoonlijke nummers van Bruce Springsteen, waarin hij blootlegt dat de angst, dat de liefde niet is wat het lijkt en dat wij zelf misschien niet zijn wie we denken dat we zijn. Ja, en daar weet Benny Nijman natuurlijk wel een antwoord op. We danken Peter weer voor het eerste gedeelte van Ouwe Zeg in de middag. Dit is deel 2 tot aan 6 uur. En het lied voor de vrijgezellen.
1: Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een wens.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

De Spikspunt, de nieuwe single van Jennifer Lopez samen met de Franse DJ David Guetta. En Save Me Tonight. En het vrijgezelle lied van Benny Nijman hadden we. Hier was Shake en You Know I Love You. Oftewel op zijn Frans, Tu sais, je t'aime. Tu viens.

Denise Williams kwam uit Gary in Indiana en begon haar carrière destijds in de kerk. Ja, daar beginnen de meeste Amerikaanse zangeressen. Het was een gospelkoortje. En later startte ze als backing vocalist bij het koortje van Stevie Wonder. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd hebben we nog

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Peter Cetera met Chicago Transit Authority, want zo heette ze destijds officieel. En een van die vele hits, die heette Make Me Smile. Overzeg 920 op de woensdagmiddag met Van Dikhout.

met die heerlijke muziek van Smokey Robinson en The Miracles gingen we weer een heel eind terug in de tijd. The Tears of a Clown. En we hadden Koesje samen met Pitbull en DJ God is Falling in Love Again. Daar zijn die DJ's voor. En Kimmy Lodges en Jim Messina zongen My Music. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En de streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur. Oh, zeg in de middag. Maar eerst Alcazar en The Sexual Guarantee.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenenwoningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De gemeente Boekel roept inwoners op die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Meld u aan bij de gemeente Boekel en ontvang een speciaal wandelshirt met de tekst Gemeente Boekel gastvrij en actief. Hiermee laat men zien dat Boekel goed vertegenwoordigd is tijdens dit grootste wandelevenement ter wereld. Traditiegetrouw heeft de gemeente Boekel iedere dag een speciale stand langs de Nijmeegse Vierdaagse route, waar de Boekelse Vierdaagse deelnemers kunnen uitrusten en wat eten. Geïnteresseerden die dit speciale shirt wensen te ontvangen, dienen voor 12 juni 2026 contact op te nemen via de gemeente Boekel. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente, namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en de Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Hereneind in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte, na voorbereidend werk van Tom van der Linden via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers. Wow, wow.

0: Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze woensdag, de 27e mei. Zo gingen wij alvast van start met de Backstreet Boys en Larger Than Life. Een van de gitaristen die gaan optreden op het zogenaamde Eric Clapton's Crossroad Guitar Festival in Texas, in Austin in Texas op 26 en 27 september is John Mayer. En wie is hij met zijn daughters?
1: I

Wasted Days and Wasted Night van Freddy Fender. En we hadden John Mayer met Daughters. En John Mayer dus in Austin, Texas. Op het Eric Clapton's Crossroad Festival. Waar onder andere ook Buddy Guy en Joe Bonamassa. En Pete Townshend van de Who gaan optreden. Bluff bij ons op oude zeg met Pieter Zoet.

Talk Talk en Such a Shame. En Tom Jones hadden we met Help Yourself. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd Pink en Just Like a Pill.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

De zoon van Boudewijn, oftewel Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken met mijn ogen dicht? Ja, dan zie je wel niet zo gek veel. Hoor zeg, 920 met Daniel Boone, The Beautiful Sunday. Sunday.

De Noorse formatie AHA uit 1985, nummer Hunting High and Low van de gelijknamige LP. We hadden Beth Hart en Joe Bonamassa met Why Don't You Do It Right. It Is No Doubt and Just a Girl.

En zo nu dan ook spiksplinternieuw werk bij ons op OSR 920. Alex Warren staat nog in de tipraden. En dat betekent plaatjes die nog een hit moeten gaan worden. Deze week op 3 zijn nieuwe single Fine Place to Die. Nou ja, en dan volgen we No Doubt en Just a Girl. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland, Kees van Kooi, Peter Boer en Peter Leenders. En daarna Berend Koenders voor de nacht begint. Ik wens je nog een fijne avond. En wij hebben nog muziek van RPWL. Aanstaande zaterdag live te zien en te horen in het Kaukaufabriek in Helmond. Hier is Roses.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in Congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regio break.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Voetbalclub Handel heeft op sensationele wijze het kampioenschap binnengesleept in de allerlaatste minuut van de competitie. Op Sportpark Herenend in Beek en Donk versloeg Handel gastheer Sparta 25 met 2-1. Het sportpark ontplofte toen Tim van Bree in de absolute slotseconde de winnende treffer maakte. Na voorbereidend werk van Tom van der Linde via Geert van der Bos en Ruud Konter. Tot in de kleine uurtjes heeft Handel kunnen genieten van het feest op den Eikenwal. Het was de bekroning van een fantastisch seizoen. En daarna op naar de eerste klasse. De gemeente Boekel heeft besloten om 10 parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze specifieke plekken worden verdeeld over 5 verschillende locaties in de gemeente. Namelijk aan de Boterweg, de Kievietlaan, Laagveld, Veenmos en De Vlonder. Bij elk van de voorziene laadpalen zullen 2 parkeerplaatsen worden uitgerust met oplaadpunten. Dit besluit sluit aan bij een bredere regionale aanpak om het elektrisch rijden actief te stimuleren. Met deze maatregel wil de gemeente Boekel een concrete bijdrage leveren aan een duurzamer mobiliteitssysteem. Dinsdagochtend rond 9:30 heeft een verkeersongeval plaatsgevonden op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Een personenauto botste daar achter op een voorganger. Direct kwamen hulpdiensten ter plaatse om de situatie te beoordelen en betrokkenen bij te staan. De politie en een medewerker van de provincie werden ingeschakeld voor assistentie. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond.
4: Na de nodige gegevensuitwisseling en een korte inspectie konden beide voertuigen, die lichte schade opliepen, hun weg zelfstandig vervolgen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: OSR.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Eliza, Doe Het Al. Daarna Noordmix van God van deze dame met pekken, pleuken, platen. En zo begonnen wij het eerste uur van de avond door op deze woensdagavond. The Babies, Every Time I Think of You.

Zeker, 1970 van de Golden Earring, Back Home. Een van de vele hits uit de jaren 70. Daarvoor hadden we de Babies. And Every Time I Think of You. Here is Wet, Wet, Wet, Sweet Little Mystery.

Australië komt ze vandaan. Daarvoor deed ze ook mee bij het Songfestival Delta Goodrum met Eclipse. En we hadden Wet Wet Wet en Sweet Little Mystery. Zometeen Eruption, hun versie van One Way Ticket. Maar eerst, Guus Meeuwis, ik tel tot drie.

origineel was van de Neil Sedaka, stond op de bacon van O'Carroll. Eruption hoorde je met One Way Ticket. Brengt ons onze eendagsvlieg voor vandaag. 1965, nummer 20 was de hoogste notering voor deze Amerikaanse meneer. Hij heette Len Berry en

Sweet en de Ballroom Blitz. Voorafgaand door Solveig weer een paar jaar terug in het hele mooie Multicolor. Een van de twee zusjes van Lois Lane, zusjes Kleeman, doet momenteel mee met Stars on Stage. Had ik de vrijdagavond bij RTL 4 te zien. En in dit geval zingen ze gewoon met z'n tweeën en dat deden ze in de jaren 80 en de jaren 90. Hier zijn ze met Tonight.

was een hele grote liefhebber van de Motown-muziek. En dat bleek wel in 33 toen hij deze plaat opnieuw een hitparade zong. You Can't Hurry Love. En in het jaar 2000 heeft hij een prachtige CD gemaakt met alleen maar Motown-klassiekers die hij mooi vond. Hier is Robbie Williams en

En dat ook van de Beatles, maar dit was de hitversie van Cliff Bennett en de Rebel Rousers, Got to Get You Into My Life. En ook Earth and the Fire hebben het nog gedaan. En daarvoor ook Robbie Williams en de Rock DJ. Zometeen om 7 uur Kees Verkooy. Veel plezier ermee. Ik ben graag morgen weer terug bij je om 6 uur voor het eerste uur van de avond door.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord. De twee vrouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt dan maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Labeek. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert-Bakel. In het Oude Raadhuis in Beekenhoek wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stiphout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

Welkom, even over de klok van 7 uur. En we hebben de week weer netjes doormidden gezaagd. En kunnen weer vooruit kijken naar het aankomend weekend. Ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de Poza 920. Down by the radio. Ik zou zeggen, laat de radio lekker aanstaan tot 8 uur. De allerleukste muziek voor je op OZ 920.

Dit was het origineel uit 1985 alweer. Geschreven door het trio Isley Jasper Isley. En later werd het ook nog een hele grote hit in 1986 door een andere band. Die kwam uit Engeland, de House Martins. En die maakte er een hele leuke a cappella versie van. En dat werd ook nog eens een keer een hele grote mega hit.

Je kunt tegenwoordig overal een rechtszaak voor maken. Nou, een toerist in Italië die dacht er ook het schijnen van. Hij bestelde in een restaurant kraanwater en dacht dat hij daar niets voor hoefde te betalen. De eigenaar van het restaurant weigerde. En die toerist die heeft een rechtszaak aangespannen aan het restaurant of tegen het restaurant. Kreeg ongelijk, want de rechter heeft bepaald dat een restaurant niet verplicht is om gratis water uit te delen.

Stapleton en I Was Wrong. En hij zal nog even moeten wachten voordat hij het record verbreekt van de man die nu al 80 rondhoort. Hij heeft maar liefst 42 nummers in de Billboard What 100 staan. 42 nummers. En zijn nieuwe cd die piekt ook op nummer 1. Dus daarmee verslaat hij heel veel artiesten.

dus weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze woensdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En dan ook nog voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag. OZ 920. En wat mij betreft, tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye. She's

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht. Betrokken medewerkers en bestuurders zullen worden gehoord, de twee vrouwen zijn aangehouden. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Sinds vorige maand worden in Gemelt-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Gemelt eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Het college van burgemeester en wethouders van Gemelt-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.

Ik zeg het wel vaker, die Chris Rea die heeft veel meer muziek gemaakt dan dat de meeste mensen zich herinneren. Die denken alleen maar aan een kerstplaatje en Josephine. Maar Fool If You Think It's Over, dat was er ook eentje van hem. Hoorde je zojuist hier bij OSC 920. Het is alweer woensdagavond, we hakken de week weer door midden. En dat doen we zo meteen met T.S. Monk en Bon Bon Vie. Maar eerst de Foo Fighters en Making a Fire.

0: bom, bom, bom, bom, bevi. T.S. Monk, lang geleden, leuke plaat. En in het lage danstempo kon je er toch een leuke dansvloer op vol krijgen. Ja, dat was lekker. En daarvoor nog de Foo Fighters in de Mark Ronson re-version. En die maakte deze remix van Making a Fire. Ja. En wie hebben we hier? Dat is die man met die kale kop. Die glimmende kale kop van hem inderdaad. Errol Brown had een bandje. Het bandje luisterde naar de naam Hot Chocolate. Het ging toen over Emma.
1: We were together since we were five. She was so pretty. Emma was a star in everyone's eyes.

0: Zo, dat klinkt ook altijd zo streng, hè? Als die Duitsers zingen, hè, dan zit er altijd zo'n toontje bij dat je denkt van, oh, hij meent het serieus, hoor. En de Kristallnacht. En dat was Babs. Ja, geen mooie tijd, maar wel mooi bezongen door deze Duitse heren. Hey, de geschiedenisboekjes van vandaag, 27 mei, die laten ons weten dat er in 1964 11 jongens van school worden gestuurd in Engeland, omdat ze allemaal hetzelfde haarkapsel dragen als Mick Jagger. Dat weet je in 1964 dus van school. Volgestuurd, hè? En Declan McManus, die treedt op 27 mei 1977 voor het eerst op. En dan denk je, ja, die naam dat zegt me niks. Maar hij treedt dan op onder de naam Elvis Costello. Dus dat is zijn debuut. En dat doet hij in de Nashville Club in Londen. En na 15 jaar vindt Ad Visser het op 27 mei 1985 mooi geweest. Hij stopt als presentator van Avro's Top Op. En aan het slot van dit afscheidsprogramma wordt hij overladen met serpentines en slingers. En net op dat moment staat Chris Ria in de nieuwe Avro-studio te zingen, te playbacken over Josephine. En dan hebben we ook nog de jarigen van vandaag. Vandaag zijn jarig onder andere Neil Finn van de band The Crowded House. En de topkok Jamie Oliver en Andre 3000. En die keer weer van de Outcast.
1: Peter Boer.

Love Me Again. We doen het gewoon nog een keer, joh. Hey, we hadden het zo leuk samen en we gaan het gewoon nog een keer proberen. John Newman hier bij OSR 920 met ervoor de jarige Andre 3000 met zijn bandje The Outcast en Miss Jackson. Dat was het, was het eerste plaatje van hun in de Nederlandse hitparade. Vond ik een leuk plaatje. Ik denk, die doen we gewoon even weer een keertje hier op de woensdagavond. Zo'n lekkere doordeweekse avond met heerlijke muziek op OSR 920. Just

Dit is een heel, heel dubbelzinnig plaatje eigenlijk dit. Het bandje heette Corona en The Rhythm of the Night. Nou, ik weet nog, in de tijd van de corona, ja, je weet wel, die periode die we toen hadden, er was de Rhythm of the Night wel heel stil. Dus ja, ja. Dus nu is het weer after corona en nou is het weer gewoon lekker feesten elk weekend. Zo gaat het in het leven en zo gaat het ook zometeen na 9 uur met Petro Leendes. Veel plezier met hem en ik ben er morgen weer. Ook Berend Koenders is er natuurlijk vanavond weer vanaf 10 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wilde zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Laarbeek in Beek en Donk en begint om 7:15. De gemeente Laarbeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is de gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekenland, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

De Bamfunk MC, zou ik zeggen. Freestyler, zo heette deze hele mooie hit destijds. Heel hoog in de hitparades genoteerd, jazeker. Welkom allemaal, dankjewel Peter. En hier zijn de shirtjes. Don't throw your love away.

Imagine Dragons. It's time. Om even op te houden en iemand anders de kans te geven. Zo is het nou wel. Gary Shearston hoorde je ook. I get a kick out of you. En hier is Shayla en The Black Devotion. Singing in the rain.

met Bianco. Half a minute, zo heette deze. Ace of Base hoorde je ook, Don't Turn Around. En we gaan even een rustig plaatje draaien. Doen we samen met Elton John. Hij is aan de beurt. Hier is de Border Song.

Rose Rush. Ja, ze hebben heel mooie hits gemaakt, deze band. Ja, zeker. Wishing on a Star hoorde je deze keer. T-shirt was erbij. En hier is Total Touch. Love Me in Slow Motion.

Live Garrett, I Was Made For Dancing, zo heette deze prachtige plaat. Groenes hoorde je ook met La Camisa Negra en The Barge met The Rhythm Of The Night hier op OVZ 920. Jazeker, straks meer in Koenders op de radio na 10 uur. Nieuws All City, Carly Rae Jepsen, Good Time, zo heet het. Heel graag, tot morgen, dan ben ik er weer. Dag.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen nadat een veiligheidslijn in de schroef terecht kwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Vanuit de studio van Blok TV in Boekel komen donderdag 28 mei in het programma Blok Live diverse onderwerpen aan bod. De sterkste man van Boekel is nog niet bekend, maar de organisatoren zitten wel aan tafel. Daarnaast is de sterkste arm uitgenodigd. Deze metafoor staat voor de wijkagent. Wie heeft al kennis met hem gemaakt? Ook de formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders, Pieter van Dieperbeek uit Veghel, is te gast. Hij vertelt over hoe de formatie is verlopen en wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De uitzending is te zien tussen 8 en 9 uur en wordt in samenwerking met Omroep Peelrand verzorgd. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemert Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
1: Berend Koenders.

Blijft mooi, blijft heerlijk deze Ten Sharp Japanese Love Song. Had ook nog Harold Melvin en de Blue Notes als eerste in voor de nacht begint op deze woensdagavond. En dan nu George Harrison. Give me love, give me peace on earth.

Samenspel tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik kan er nog meer doen, want het liedje heette Repeat It, gaan ze halen. Hey, de eerste albumtrack is er eentje van de Walker Brothers. My Ship Is Coming In. Druk te vinden op het album No Regrets, The Best Of Scott Walker en de Walker Brothers. Jaargangen 1965-1976.

De kasten, Else Kunst voorbij, hier op OSR 920. Vandaag nog was het in het journaal De Friese Taal. Hè? Daar gaat het heel erg goed mee. Dus er worden zelfs examens ingegeven. En dat is weer een reden om dat in het journaal te stoppen. Oh, ja, regionaal volgens mij was het. Hier zijn de Chai Lights. Hey, have you seen her?

0: muziek van Level 42 en Running in the Family. Aangeland bij het vakje
1: Album van de Week.
0: En dat is de hele week Luc Combs. Het is vandaag woensdag, dus we gaan draaien Sleepers in a Hotel Room. Terug te vinden op het album The Way I Am. Nieuw album, dit jaar dus.

0: Jij luistert, wij doen de rest.
1: OSR 920.

just wanted to love you. Oh.

Zo, het is even flink even nog de gitaar. Bad Heart, Am I the One? Live in Paradiso. Dat is alweer wat jaren geleden. Laatste albumtrack van dit uur is er eentje van Neil Young. Greatest Hits is de titel van het album. Hier is Ohio.

Alvaro Soleil, het klinkt zomers, dus dat zal het vinkje wel baan staan. Cintura. Hey, onderweg naar Radio Nieuws en Regio Break, daarna deel 2. En tot die tijd nog even Marcel Kaptein. Eerst Palm Trees.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In het Oude Raadhuis in Beekenhok wordt in juni een expositie geopend met werk van Marian Bos uit Stephout. Betreft zowel schilderijen als beeldhouwwerken. Bos schildert al tientallen jaren. Eerst alleen met aquarel en acrylverf, maar later ook met olieverf. Daarnaast heeft zij ook plezier in beeldhouwen en dan vooral in objecten in diverse soorten steen. Werken met steen is iedere keer een verrassing voor wat er ontstaat, want de steen geeft het aan. De expositie is te zien van 13 juni tot en met 5 juli, op zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 5 uur. In de tweede helft van dit jaar kunnen woningeigenaren in de gemeente Labeek een subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Men krijgt daar maximaal €2500. Hiermee wordt men op weg geholpen om energie te besparen, het huis comfortabeler te maken en de woning klaar te maken voor de toekomst. De definitieve voorwaarden volgen zodra de regeling officieel start. Het is dus belangrijk om de nieuwsbrief van de gemeente in de gaten te houden. Wie wil weten of zijn woning in aanmerking komt of wie alvast wil weten wat hij kan voorbereiden, die kan bellen naar de gemeente Laarbeek. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Laarbeek en Novi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Laarbeek in Beekendonk en begint om 7:15. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Geemold Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van de Dijk, Mijn van Straat, Gerrit de Roos en de starters van Jean-Paul van der Meij. Ik zoek een mooie rijke vrouw. Ik niet, maar die Jean-Paul die zoekt. Welkom in deel 2. Hier is Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same.

op de radio speelde zojuist Somber Back to France. Plaatje van niet heel nieuw, maar ook niet heel oud. Nee. Goed, ja, die heeft een groen puntje hier op het scherm. Daardoor weet ik dat zo. Hey, een albumtrack, de eerste in dit uur. B.B. King, Paul's Birthday Boogie. Terug te vinden op het album Dutchess Wild uit 2015.

Muziek van Joe Jackson. Het is anders voor meisjes. It's different for girls. En dan nu, Supertramp. Hier is Lady.

Raccoon en Look at You All My Life. In de speurtocht naar leuke albums zoek ik ook in het hoekje van minder bekende artiesten. In dit geval is er zo eentje. Dr. Hector, zo heet hij. Doing All the Wrong Things Right. Terug te vinden op het album Bad Connection uit 1995. Let's go!

Hij was bekend van Ik maak mooie liedjes, maar ook bekend van de televisie. Bruce Willis. In dit geval draaiden we Under the Boardwalk als een mooi liedje. Nick en Thomas, hier is Sterker dan ooit.

van David Gates and Brad, Lost Without Your Love. We gaan naar het laatste albumtrack voor vandaag. En dat is er eentje van Eric Clapton. Hier is Cajun Moon, terug te vinden op Eric Clapton's and Friends, The Breeze and The Appreciation of Gigi Kale. Album kwam uit in 2014.

Een klassieker van de bovenste plank, Dinah Washington, Mad About a Boy, aan het eind van Voor de Nacht Begint voor vandaag. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Morgenavond even na 10 uur. Zometeen de non-stop nacht hier bij OSR 920. Maar Ronnie Thijssen is er om 7 uur alweer wakker voor de shows van hem en al zijn collega's.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren in samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Laarbeek in Beek en Donk en begint om 7:15. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis Gemert-Bakel. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Sinds vorige maand worden in Gemert-Bakel de maximumsnelheden stap voor stap verlaagd. Dat wil zeggen dat per wijk of gebied in Gemert eerst de verkeersborden worden vervangen. Andere verkeersmaatregelen die de snelheid omlaag brengen worden daarom pas uitgevoerd wanneer er ook andere wegwerkzaamheden in de wijk of straat zijn. Op de wegen waar je eerst 50 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 30 km. Op de wegen waar je eerst 80 km per uur mocht rijden, rijd je nu maximaal 60. Op de provinciale weg, de zogenaamde N-wegen, blijft de maximumsnelheid 80 km per uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom, dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Bakel op Omroep Peelrand. Studenten Social Work van Summa College organiseren een samenwerking met Lef Labeek en Novadi Kentron op dinsdag 9 juni een informatieavond over middelengebruik. Er wordt aandacht besteed aan verschillende middelen en hun werking. Daarnaast komt de ontwikkeling van jongeren aan bod en wordt ingegaan op opvoedvraagstukken en dilemma's waar ouders en opvoeders regelmatig mee te maken krijgen. De avond biedt ruimte voor herkenning, informatie en het stellen van vragen aan experts en ervaringsdeskundigen. Die bijeenkomst wordt gehouden op Commanderij College de Labeek in Beek en Donk en begint om 7:15. De gemeente Labeek heeft een energieklusteam waarvan de klussers bij mensen thuis gratis energiebesparende producten installeren. Daarbij geven ze ook handige tips. Energiebesparende producten zijn bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips, waterbesparende douchekop en een brievenbusborstel. Dit klusteam kan worden uitgebreid. Mensen die graag praktisch bezig zijn kunnen zich per mail aanmelden via sociaalteamlabeek@lefgroep.nl. Er wordt goede begeleiding gegeven door een van de ervaren energieklussers. Het college van burgemeester en wethouders van Gemeld Bakel heeft de kadernota 2027 vastgesteld. In deze nota zijn dit jaar geen grote financiële bijzonderheden of nieuwe beleidswensen opgenomen. Het huidige college wil voldoende ruimte laten aan het nieuwe bestuur om eigen keuzes te maken en accenten te bepalen voor de komende bestuursperiode. Daarnaast is er op dit moment beperkte financiële ruimte beschikbaar voor nieuwe plannen en wensen. De gemeente kiest daarom voor een terughoudende en zorgvuldige aanpak bij het opstellen van de financiële kaders. Op 2 juli besluit de gemeenteraad over de kadernota. Binnenkort gaan veel mensen op vakantie en moeten dan een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij zich hebben. Het is daarom van belang om te checken tot wanneer het geldig is. Wanneer het paspoort of identiteitsbewijs bijna verloopt, moet op tijd een nieuw exemplaar worden aangevraagd. Een afspraak kan worden ingepland via de website, telefonisch of bij de receptie van het gemeentehuis in Gemeld Bakel. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind.